0: Dive FM, nuo dihe ekem megahertz. Dive hinga monifu e filwa dino muga abadus.
1: Ade island ofar nonas ofedifa waha kulum ge warukada kamun e afurewes gan ihusase kurewe ehno on menge adui hunteringe terenwes eta baike hayatuga mifada hasa ekwerin tibeni kankashe waru